0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloys-Vijven het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbendonk. De identificatieeenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijder zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Radio Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Gewoon gezellig.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Bij een zware woningbrand in Beernem zijn twee huizen onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond achteraan een woning en sloeg over naar het naastgelegen pand. Drie mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester Kleisstraat was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer. Voormalig minister en ereburgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, is voor de 9e keer grootvader geworden. Zijn kleindochter Rafa werd zondagavond geboren in AZ Oostende. Het meisje woog 4 kilogram en mat 51,5 centimeter. Volgens de trotse grootvader heeft Rafa een opvallende, volle, zwarte haardos. Een 28-jarige man uit Roeselaar staat terecht voor verkeersagressie. Hij meldde zelf dat hij op zijn step het slachtoffer was geworden van een ongeval. Camerabeelden vertelden volgens het parket een ander verhaal. Hij zou een BMW te pas hebben afgesneden en de chauffeur door het open raam hebben geslagen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. De stad Tielt organiseert op zaterdag 29 augustus opnieuw een verkoop van gevonden fietsen, bromfietsen en steps die nooit werden opgehaald. Het gaat om ongeveer 50 fietsen, 6 bromfietsen en 2 steps. Een fiets of step kost 20 euro, een bromfiets 100 euro. De verkoop loopt van 9 tot 11 uur op zaterdag 29 augustus. Menen krijgt binnenkort een nieuw speelplein. Alleen een naam ontbreekt nog. Inwoners kunnen tot 3 september hun voorstel indienen via het burgerplatform. Daarna worden 5 finalisten gekozen, waaruit de Menenaars de definitieve naam kunnen selecteren. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Lande is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbendonk. De identificatieeenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Mijn naam is Danny Verinden, welkom in de Teletijdmachine. In de Noord-Italiaanse havenstad Genua stort in 2018 een deel van de hangbrug Ponte Morandi in. Het verkeer valt 50 meter naar beneden. Er zijn minstens 43 doden. De Ponte Morandi, of ook wel de Polcevera viaduct genoemd, was een tuilbrug met meerdere pijlers die elk een stuk van de brug vasthielden. Het was een van die pijlers die brak. De brug was een onderdeel van de tolweg E25. Tol betaal je voor het onderhoud van de weg en de bruggen langs die weg. Bijna dag op dag 2 jaar later, op 3 augustus 2020, werd op dezelfde plek van de oude brug een nieuwe brug in gebruik genomen, de Ponte San Giorgio. In 1920 vindt in Antwerpen de opening van de Olympische Spelen plaats. Het waren de Spelen met de eerste Olympische vlag met de 5 bekende ringen. Koning Albert I droeg bij de officiële opening het uniform waarmee hij het Belgisch leger aanvoerde in de Eerste Wereldoorlog, die dan nog maar 2 jaar voorbij was. 29 landen namen deel aan de zomerspelen in Antwerpen. Duitsland en Oostenrijk waren niet uitgenodigd. Rusland bleef weg wegens een burgeroorlog. De Spelen werden gesponsord door Reders en Diamantairs. Toch was het organiserend comité na de Spelen failliet. De tickets waren te duur voor het grote publiek. In 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat was een kwart eeuw na de wet op het wegverkeer. Eerder bestond al een wet op dronkenschap, maar niet als bestuurder. De aanvulling op de wet van het wegverkeer, vandaag in 1924, verbiedt ook het besturen van het voertuig in dronken toestand. Een verplichte alcoholtest was voor nog eens bijna een kwart eeuw later, in 1967, naar aanleiding van een dronken chauffeur die een klas met schoolkinderen doodreed in Walfrichem. 45 jaar geleden, in 1980, begint op de Poolse scheepswerf Gdansk een staking die 9 jaar later in de Oostbloklanden de val van het communisme tot gevolg heeft en de val van de Berlijnse muur. De vakbond Solidarność met aanvoerder Lech Walesa leidde die acties. De vakbond kreeg de steun van de arbeiders, de intellectuelen en zelfs van de paus. En dus ook de steun van de Rooms-Katholieke Kerk. Die paus was Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus. Hij was toen, in 1980, nog maar 2 jaar paus. Lech Walesa kreeg later de Nobelprijs voor de Vrede en hij was ook 5 jaar president van Polen. Op 14 augustus 1956 sterft de Duitse dichter en schrijver Bertolt Brecht aan een hartaanval, vandaag dus 70 jaar geleden. Zijn werk was sterk politiek geëngageerd. Van hem zijn de gevleugelde woorden: wie A zegt, hoeft geen B te zeggen, want hij kan ook toegeven dat A fout was. Bertolt Brecht werd 58. Zowat 50 miljoen inwoners van het noordoosten van de Verenigde Staten en Canada zitten zonder stroom op 14 augustus 2003. Het was de ergste stroomuitval in de geschiedenis van Noord-Amerika. Door deze power blackout raakten miljoenen mensen geblokkeerd in metro's, in liften, in het verkeer omdat verkeerslichten uitvielen, honderden vliegtuigen konden niet meer opstijgen en kerncentrales werden stilgelegd. De oorzaak lag bij een elektriciteitsbedrijf in de stad Eastlake aan de Grote Meren in de staat Ohio. In 1996 worden Julie Lejeune en Melissa Rousseau gevonden in de tuin van Dutroux in Sars-la-Buisière, maandag precies 30 jaar geleden. Je hoort het maandag in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Bij een zware woningbrand in Beernem zijn twee huizen onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond achteraan een woning en sloeg over naar het naastgelegen pand. Drie mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester Kleisstraat was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer. Voormalig minister en ereburgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, is voor de 9e keer grootvader geworden. Zijn kleindochter Rafa werd zondagavond geboren in AZ Oostende. Het meisje woog 4 kilogram en mat 51,5 centimeter. Volgens de trotse grootvader heeft Rafa een opvallende volle zwarte haardos. Een 28-jarige man uit Roeselare staat terecht voor verkeersagressie. Hij meldde zelf dat hij op zijn step het slachtoffer was geworden van een ongeval. Camerabeelden vertelden volgens het parket een ander verhaal. Hij zou een BMW te pas hebben afgesneden en de chauffeur door het open raam hebben geslagen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. De stad Tielt organiseert op zaterdag 29 augustus opnieuw een verkoop van gevonden fietsen, bromfietsen en steps die nooit werden opgehaald. Het gaat om ongeveer 50 fietsen, 6 bromfietsen en 2 steps. Een fiets of step kost 20 euro, een bromfiets 100 euro. De verkoop loopt van 9 tot 11 uur op zaterdag 29 augustus. Menen krijgt binnenkort een nieuw speelplein. Alleen een naam ontbreekt nog. Inwoners kunnen tot 3 september hun voorstel indienen via het burgerplatform. Daarna worden 5 finalisten gekozen, waaruit de Menenaars de definitieve naam kunnen selecteren. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
0: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïsvijven het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbedonk. De identificatieeenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijder zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Radio Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nieuws. Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbendonk. De identificatie-eenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een zesde provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte vijfde in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
1: De wakkere wekker.
2: Radio Oost. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Varkensslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. 13.000 wandelaars wagen zich deze week aan de 57ste dodentocht in Bornem. Onder hen ook drie West-Vlamingen. Tineke Holvoet uit Poperingen, Dries uit Ingelmunster en de 26-jarige Theresa van der Kruijsen uit Kachtem. Zij leggen de volledige 100 kilometer af, grotendeels 's nachts. De kusttram beleeft een recordzomer. In juli vervoerde de lijn 2,26 miljoen reizigers tussen de Pannen en Knokken. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar. Bewoners, werknemers en toeristen zorgen samen voor grote drukte op de 67 kilometer lange tramlijn. Zondag is er bij de Pocherie in Sint-Louis-Vijven de eerste editie van Lekkers aan de Leien. Het wordt een foodtruckfestival met gerechten uit verschillende windstreken. Er is ook animatie voor kinderen en volwassenen. Het evenement loopt van 10:30 tot 9:00 en toegang is gratis. Blues en jazzclub Banana Peel uit Ruisleden viert dit jaar haar 60ste verjaardag. En dat gebeurt met een uitgebreid najaarsprogramma. Het hoogtepunt wordt het optreden van blues-icoon Roland van Kampenhout op 2 oktober. Op 3 en 4 oktober volgt de Amerikaanse Surgery Rayford Band. Er komt ook een interactieve tentoonstelling over 60 jaar Banana Peel. De werken aan jeugdcomplex Sperghem in de Bruggestraat in Torhout zijn gestart. Het project van VZW Sperghem Bouwt kost ongeveer 1 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 270.000 euro. De stad neemt zo'n 600.000 euro voor haar rekening. De werken moeten tegen eind maart volgend jaar grotendeels klaar zijn. De officiële opening staat gepland voor september 27. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. 13.000 wandelaars wagen zich deze week aan de 57ste dodentocht in Bornem. Onder hen ook drie West-Vlamingen. Tineke Holvoet uit Poperingen, Dries uit Ingelmunster en de 26-jarige Theresa van der Kruijsen uit Kachtem. Zij leggen de volledige 100 kilometer af, grotendeels 's nachts. De kusttram beleeft een recordzomer. In juli vervoerde de lijn 2,26 miljoen reizigers tussen de Pannen en Knokken. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar. Bewoners, werknemers en toeristen zorgen samen voor grote drukte op de 67 kilometer lange tramlijn. Zondag is er bij de Pocherie in Sint-Louis-Vijven de eerste editie van Lekkers aan de Leien. Het wordt een foodtruckfestival met gerechten uit verschillende windstreken. Er is ook animatie voor kinderen en volwassenen. Het evenement loopt van 10:30 tot 9:00 en toegang is gratis. Blues- en jazzclub Banana Peel uit Ruisleden viert dit jaar haar 60ste verjaardag. En dat gebeurt met een uitgebreid najaarsprogramma. Het hoogtepunt wordt het optreden van blues-icoon Roland van Kampenhout op 2 oktober. Op 3 en 4 oktober volgt de Amerikaanse Surgery Rayford Band. Er komt ook een interactieve tentoonstelling over 60 jaar Banana Peel. De werken aan jeugdcomplex Sperghem in de Bruggestraat in Torhout zijn gestart. Het project van VZW Sperghem Bouwt kost ongeveer 1 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 270.000 euro. De stad neemt zo'n 600.000 euro voor haar rekening. De werken moeten tegen eind maart volgend jaar grotendeels klaar zijn. De officiële opening staat gepland voor september 27. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.

0: zonnigste muziek. Radio Alves.
1: Rivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
0: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen
4: is dit Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaarsen en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenain. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.

Kanegem maakt zich op voor een bijzondere feestdag. Want op zaterdag 15 augustus staat Kanegem viert, volledig in het teken van 70 jaar bloemenpracht. De dag begint om 9:30 met het wagenspel Ik kom van Kanegem, gecombineerd met een gezellige koffiebar. Vanaf 11:30 volgt een feestmaal met aperitief. Inschrijven hiervoor is wel nodig. In de namiddag zijn er verschillende voorstellingen van het wagenspel Ik kom van Kanegem, afgewisseld met vendelzwaaien en volksdans. Van 3 tot 7 uur zorgt Radio Figaro voor muziek en ambiance. En ook doorlopend valt er heel wat te beleven op het dorpsplein met koffie en taart, een springkasteel en retro kermis voor de kinderen. Kortom, een feestdag voor jong en oud op zaterdag 15 augustus, helemaal in het teken van de rijke traditie van het dorp Kanegem.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

Ja, beste luisteraar, ik zet al wel de muziek naar beneden. Even hier op Radio Oost-West. Ik heb ook een regionaal berichtje dat rond muziek draait. Een zondag met lekker eten en live muziek. Wel, op zondag 23 augustus ben je welkom bij Oud Eikenhof 2.0 in Olsenen. Dat is bij Zulte. En waarom? Wel, daar is een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. De deuren die openen vanaf 12 uur en vanaf 12:30 kun je aanschuiven voor het diner. Daarna zorgt de live muziek voor een gezellige muzikale namiddag en avond. Reserveren is wel aangewezen.

Ja, we duiken nog even onze streekkalender in, beste luisteraar. Trek op zondag 23 augustus je wandelschoenen aan en maak er een smakelijke dag van. In Kanegem organiseert de Gezinsbond van Kanegem de Smoefeltocht. Een landelijke wandeltocht van ongeveer 7 kilometer. Je wandelt op eigen tempo door het mooie landschap en onderweg zijn er verschillende versnaperingen en drankjes voorzien. Voor gezinnen is er bovendien een leuke zoektocht onderweg. Starten kan tussen 10:30 en 11:30 in de voormiddag aan OC Kanegem. Dat is in de Sint-Bavostraat 6 in Kanegem. Een leuke smoefeltocht dus op zondag 23 augustus. Reserveren of inschrijven liever is wel verplicht en dat moet je vooraf doen bij de Gezinsbond van Kanegem.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

zin in een weekend waarin het boerenleven centraal staat. Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus vindt bij het Gaverleen in Pittem het evenement Lekkernij op de boerderij plaats. De boerderij vormt het decor voor een gezellig weekend rond het landelijke leven en lekkere producten. Wie graag eens uit de drukte ontsnapt en de sfeer van het platteland opsnuift, wel, die kan hier terecht voor een ontspannen uitstap met een heel eigen landelijke charme. Het Gaverleen, dat is in de Schuiverskapellestraat 82 in Pittem. Een heel weekend dus op zaterdag 22 en zondag 23 augustus.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Bij een zware woningbrand in Beernem zijn twee huizen onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond achteraan een woning en sloeg over naar een naastgelegen pand. Drie mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester Kleisstraat was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer. Voormalig minister en ereburgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, is voor de 9e keer grootvader geworden. Zijn kleindochter Rafa werd zondagavond geboren in AZ Oostende. Het meisje woog 4 kilogram en mat 51,5 centimeter. Volgens de trotse grootvader heeft Rafa een opvallende, volle, zwarte haardos. Een 28-jarige man uit Roeselare staat terecht voor verkeersagressie. Hij meldde zelf dat hij op zijn step het slachtoffer was geworden van een ongeval. Camerabeelden vertelden volgens het parket een ander verhaal. Hij zou een BMW te pas hebben afgesneden en de chauffeur door het open raam hebben geslagen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. De stad Tiel organiseert op zaterdag 29 augustus opnieuw een verkoop van gevonden fietsen, bromfietsen en steps die nooit werden opgehaald. Het gaat om ongeveer 50 fietsen, 6 bromfietsen en 2 steps. Een fiets of step kost 20 euro, een bromfiets 100 euro. De verkoop loopt van 9 tot 11 uur op zaterdag 29 augustus. Menen krijgt binnenkort een nieuw speelplein. Alleen een naam ontbreekt nog. Inwoners kunnen tot 3 september hun voorstel indienen via het burgerplatform. Daarna worden 5 finalisten gekozen, waaruit de Menenaars de definitieve naam kunnen selecteren. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
4: De zon straalt uit je radio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

heb jij je wandelschoenen al klaar? Wel, op donderdag 3 september, beste luisteraar, trekt Femme Ardooi erop uit voor een dagwandeling. Jij kan daar gewoon bij zijn. Afspraak is aan de parking van de Albertzaal in de Koning Albertstraat in Ardooien, vanwaar de groep vertrekt voor een volledige wandeldag. Wie dus graag samen met anderen de natuur en de omgeving verkent, kan hier aansluiten, er een sportieve en gezellige dag van maken. De organisatie is trouwens in handen van Femme Ardooien.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
6: Dit is Radio Oost-West.

Zin in cinema op een bijzondere plek. Wel, vanaf dinsdag 18 augustus strijkt openluchtcinema neer in de verborgen tuin van BK6 aan de Broelkaai in Kortrijk. Op verschillende avonden, beste luisteraar, kun je er onder de sterren naar een film kijken, telkens vanaf 9 uur 's avonds. Breng dus je gezelschap mee en geniet van een zomerse filmavond in een sfeervolle omgeving. Meer info op de website van Boeddha, dat is boeddha.be/festival/openluchtcinema.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Mijn naam is Danny Verlinden, welkom in de Teletijdmachine. In de Noord-Italiaanse havenstad Genua stort in 2018 een deel van de hangbrug Ponte Morandi in. Het verkeer valt 50 meter naar beneden, er zijn minstens 43 doden. De Ponte Morandi, of ook wel de Polcevera viaduct genoemd, was een tuilbrug met meerdere pijlers die elk een stuk van de brug vasthielden. Het was een van die pijlers die brak. De brug was een onderdeel van de tolweg E25. Tol betaal je voor het onderhoud van de weg en de bruggen langs die weg. Bijna dag op dag 2 jaar later, op 3 augustus 2020, werd op dezelfde plek van de oude brug een nieuwe brug in gebruik genomen, de Ponte San Giorgio. In 1920 vindt in Antwerpen de opening van de Olympische Spelen plaats. Het waren de Spelen met de eerste Olympische vlag met de 5 bekende ringen. Koning Albert I droeg bij de officiële opening het uniform waarmee hij het Belgisch leger aanvoerde in de Eerste Wereldoorlog, die dan nog maar 2 jaar voorbij was. 29 landen namen deel aan de Zomerspelen in Antwerpen. Duitsland en Oostenrijk waren niet uitgenodigd. Rusland bleef weg wegens een burgeroorlog. De Spelen werden gesponsord door Reders en Diamantairs. Toch was het organiserend comité na de Spelen failliet. De tickets waren te duur voor het grote publiek. In 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat was een kwart eeuw na de wet op het wegverkeer. Eerder bestond al een wet op dronkenschap, maar niet als bestuurder. De aanvulling op de wet van het wegverkeer, vandaag in 1924, verbiedt ook het besturen van het voertuig in dronken toestand. Een verplichte alcoholtest was voor nog eens bijna een kwart eeuw later, in 1967, naar aanleiding van een dronken chauffeur die een klas met schoolkinderen doodreed in Walfrichem. 45 jaar geleden, in 1980, begint op de Poolse scheepswerf Gdansk een staking die 9 jaar later in de Oostbloklanden de val van het communisme tot gevolg heeft en de val van de Berlijnse muur. De vakbond Solidarność met aanvoerder Lech Walesa leidde die acties. De vakbond kreeg de steun van de arbeiders, de intellectuelen en zelfs van de paus. En dus ook de steun van de Rooms-Katholieke Kerk. Die paus was Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus. Hij was toen, in 1980, nog maar 2 jaar paus. Lech Walesa kreeg later de Nobelprijs voor de Vrede en hij was ook 5 jaar president van Polen. Op 14 augustus 1956 sterft de Duitse dichter en schrijver Bertolt Brecht aan een hartaanval, vandaag dus 70 jaar geleden. Zijn werk was sterk politiek geëngageerd. Van hem zijn de gevleugelde woorden: wie A zegt, hoeft geen B te zeggen, want hij kan ook toegeven dat A fout was. Bertolt Brecht werd 58. Zowat 50 miljoen inwoners van het noordoosten van de Verenigde Staten en Canada zitten zonder stroom op 14 augustus 2003. Het was de ergste stroomuitval in de geschiedenis van Noord-Amerika. Door deze power blackout raakten miljoenen mensen geblokkeerd in metro's, in liften, in het verkeer omdat verkeerslichten uitvielen, honderden vliegtuigen konden niet meer opstijgen en kerncentrales werden stilgelegd. De oorzaak lag bij een elektriciteitsbedrijf in de stad Eastlake aan de Grote Meren in de staat Ohio. In 1996 worden Julie Lejeune en Melissa Rousseau gevonden in de tuin van Dutroux in Sars-la-Bouisière, maandag precies 30 jaar geleden. Je hoort het maandag in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

zin in live muziek op een zomerse dinsdagavond. Wel op dinsdag 25 augustus, beste luisteraar, staan de Wizards op het programma van het dinsdagconcert in Sportcafé Desselkem. Vanaf 7 uur 's avonds kun je terecht voor een muzikale avond in een gezellige setting. Ideaal om na een zomerse dag nog even buiten te komen, vrienden te ontmoeten en te genieten van een live optreden. Het concert vindt plaats aan de Georges Conaert Dreef in Desselkem. Sportcafé Desselkem dus. Op dinsdag 25 augustus met niemand minder dan

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.

Ja, we kijken nog even naar onze streekkalender, beste luisteraar van Radio Oost-West hier in Oost-Westland. Want er staat heel wat te gebeuren de komende weken in onze regio. Aarsele bijvoorbeeld, die maakt zich op voor een gezellige dorpsdag. Op zondag 23 augustus staan de dorpsfeesten op het programma met activiteiten voor jong en oud. Ferm Aarsele verzorgt in de voormiddag een uitgebreid ontbijt en daarnaast zijn er verschillende activiteiten en animatie gepland. De kerk van Aarsele vormt het centrale vertrek- en ontmoetingspunt. Ideaal dus voor wie samen met familie, vrienden of buren een hele dag wil genieten van het dorpsleven in Aarsele. Zondag 23 augustus.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaarsen en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenain. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.

mode en de leien vormen samen het decor voor een bijzondere namiddag. Op zondag 23 augustus wordt aan de verlaagde leienboorden in Sint-Louis Vijven een catwalk georganiseerd in openlucht. Modewinkel Ginks die brengt er een volledige kledinglijn met de leien als sfeervol decor. Er zijn twee momenten voorzien, om 11:30 in de voormiddag en om 14:30 in de namiddag. Een originele combinatie van mode, water en zomergevoel. Op zondag 23 augustus dus aan de verlaagde leienboorden in Sint-Louis Vijven bij Waregem.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Altijd weer de mooiste muziek. Radio.

Liefhebbers van blinkend chroom, klassieke auto's en retrosfeer, die kunnen op zondag 23 augustus naar Kasteelpark Blauwhuis in Izegem. Want daar viert Lions Club Izegem zijn 50-jarig jubileum met chrome en gold. Verwacht een dag vol unieke oldtimers, Harley Davidson, live muziek, kinderanimatie en foodtrucks. Vanaf 1 uur in de namiddag staat het evenement open voor het publiek en wordt het kasteelpark decor voor een feestelijke dag voor jong en oud.

Zo, even de muziek terug naar beneden voor wat regionale berichtgeving, beste luisteraar van Radio Oost-West. Hou je van wandelen en van een gezellige kermissfeer? Wel, noteer dan 4 september voor de kermistocht. Vanuit Zaal Sint-Jo in Sint-Joris, in Beernem is dat, kan je vanaf 7:30 's morgens op pad voor een sportieve tocht met aankomst mogelijk tot 6:00 s'avonds. Een mooie gelegenheid om de omgeving al wandelend te ontdekken en tegelijk mee te genieten van de sfeer rond de kermis. De organisatie is dat van de Koninklijke Wandelclub Beernem, startte dus aan Zaal Sint-Jo in de Laten-Klieversstraat 28 in Sint-Joris.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

voor de paardenliefhebbers en supporters onder onze luisteraars. Opgelet, op zondag 23 augustus trekt de koetsentocht door Waregem en omgeving. Meer dan 100 mensen met een beperking en hun begeleiders genieten van ontspannen tochten met paardenkoetsen. De start is er om 10:30 in de voormiddag bij Sport Vlaanderen in de Veldhoopstraat. En de aankomst wordt rond 16:30 in de namiddag verwacht. Onderweg zijn er hapjes en drankjes. En langs de weg mag je gerust komen supporteren voor deze mooie koetsentocht dus in Waregem op zondag 23 augustus.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. 13.000 wandelaars wagen zich deze week aan de 57ste dodentocht in Bornem. Onder hen ook drie West-Vlamingen. Tineke Holvoet uit Poperingen, Dries uit Ingelmunster en de 26-jarige Theresa van der Kruijsen uit Kachtem. Zij leggen de volledige 100 kilometer af, grotendeels 's nachts. De kusttram beleeft een recordzomer. In juli vervoerde de lijn 2,26 miljoen reizigers tussen de Pannen en Knokke. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar. Bewoners, werknemers en toeristen zorgen samen voor grote drukte op de 67 kilometer lange tramlijn. Zondag is er bij de Pocherie in Sint-Louis-Vijven de eerste editie van Lekkers aan de Leien. Het wordt een foodtruckfestival met gerechten uit verschillende windstreken. Er is ook animatie voor kinderen en volwassenen. Het evenement loopt van 10:30 tot 9:00 en toegang is gratis. Blues en jazzclub Banana Peel uit Ruislede viert dit jaar haar 60ste verjaardag. En dat gebeurt met een uitgebreid najaarsprogramma. Het hoogtepunt wordt het optreden van blues-icoon Roland van Kampenhout op 2 oktober. Op 3 en 4 oktober volgt de Amerikaanse Surgery Rayford Band. Er komt ook een interactieve tentoonstelling over 60 jaar Banana Peel. De werken aan jeugdcomplex Sperghem in de Bruggestraat in Torhout zijn gestart. Het project van VZW Sperghem Bouwt kost ongeveer 1 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 270.000 euro. De stad neemt zo'n 600.000 euro voor haar rekening. De werken moeten tegen eind maart volgend jaar grotendeels klaar zijn. De officiële opening staat gepland voor september 27. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
3: De zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio Oostwest.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radioostwest.be.
6: Radio Oost-West.
5: De gezelligste in de regio.

0: Goedemiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. 13.000 wandelaars wagen zich deze week aan de 57ste dodentocht in Bornem. Onder hen ook drie West-Vlamingen. Tineke Holvoet uit Poperingen, Dries uit Ingelmunster en de 26-jarige Theresa van der Kruijsen uit Kachtem. Zij leggen de volledige 100 kilometer af, grotendeels 's nachts. De kusttram beleeft een recordzomer. In juli vervoerde de lijn 2,26 miljoen reizigers tussen de Pannen en Knokke. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar. Bewoners, werknemers en toeristen zorgen samen voor grote drukte op de 67 kilometer lange tramlijn. Zondag is er bij de Pocherie in Sint-Louis-Vijven de eerste editie van Lekkers aan de Leien. Het wordt een foodtruckfestival met gerechten uit verschillende windstreken. Er is ook animatie voor kinderen en volwassenen. Het evenement loopt van 10:30 tot 9:00 en toegang is gratis. Blues en jazzclub Banana Peel uit Ruislede viert dit jaar haar 60ste verjaardag. En dat gebeurt met een uitgebreid najaarsprogramma. Het hoogtepunt wordt het optreden van blues-icoon Roland van Kampenhout op 2 oktober. Op 3 en 4 oktober volgt de Amerikaanse Surgery Rayford Band. Er komt ook een interactieve tentoonstelling over 60 jaar Banana Peel. De werken aan jeugdcomplex Sperghem in de Bruggestraat in Torhout zijn gestart. Het project van VZW Sperghem Bouwt kost ongeveer 1 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 270.000 euro. De stad neemt zo'n 600.000 euro voor haar rekening. De werken moeten tegen eind maart volgend jaar grotendeels klaar zijn. De officiële opening staat gepland voor september 27. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. In Ukkel is zo net die derde 30 graden gemeten. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf, waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vonden. Geen goed idee, zegt de korpschef, om dat nu daar te gaan zoeken. Het parket zelf onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Je moet allemaal langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld 100 dagen, volgens het Vlaams departement Omgeving. En dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. Als je nog diesel moet tanken, doe je dat best vandaag, want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt naar 2,28 euro. De schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid, maar het wordt er vanmiddag weer heel warm. Het ziet er dus naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. De weersverwachting hebben we dan. Ja, vandaag snikheet en zonnig, 37 graden in binnenland, 31 aan de kust. Morgen zon en wolken bij 30 graden. Vanaf de namiddag kans buien en onweer. Zondag en maandag droog bij maxima rond 4 à 25 graden.
2: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijk Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 6:15 opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Snikheten, zonnig, temperaturen 37 graden in binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken 30 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij een aangename 25 graden overdag.
5: Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.
6: Show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Mijn naam is Danny Verinden, welkom in de Teletijdmachine. In de Noord-Italiaanse havenstad Genua stort in 2018 een deel van de hangbrug Ponte Morandi in. Het verkeer valt 50 meter naar beneden, er zijn minstens 43 doden. De Ponte Morandi, of ook wel de Polcevera-viaduct genoemd, was een tuilbrug met meerdere pijlers die elk een stuk van de brug vasthielden. Het was een van die pijlers die brak. De brug was een onderdeel van de tolweg E25. Tol betaal je voor het onderhoud van de weg en de bruggen langs die weg. Bijna dag op dag 2 jaar later, op 3 augustus 2020, werd op dezelfde plek van de oude brug een nieuwe brug in gebruik genomen, de Ponte San Giorgio. In 1920 vindt in Antwerpen de opening van de Olympische Spelen plaats. Het waren de Spelen met de eerste Olympische vlag met de 5 bekende ringen. Koning Albert I droeg bij de officiële opening het uniform waarmee hij het Belgisch leger aanvoerde in de Eerste Wereldoorlog, die dan nog maar 2 jaar voorbij was. 29 landen namen deel aan de Zomerspelen in Antwerpen. Duitsland en Oostenrijk waren niet uitgenodigd. Rusland bleef weg wegens een burgeroorlog. De Spelen werden gesponsord door Reders en Diamantairs. Toch was het organiserend comité na de Spelen failliet. De tickets waren te duur voor het grote publiek. In 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat was een kwart eeuw na de wet op het wegverkeer. Eerder bestond al een wet op dronkenschap, maar niet als bestuurder. De aanvulling op de wet van het wegverkeer, vandaag in 1924, verbiedt ook het besturen van het voertuig in dronken toestand. Een verplichte alcoholtest was voor nog eens bijna een kwart eeuw later, in 1967, naar aanleiding van een dronken chauffeur die een klas met schoolkinderen doodreed in Walfrichem. 45 jaar geleden, in 1980, begint op de Poolse scheepswerf Gdansk een staking die 9 jaar later in de Oostbloklanden de val van het communisme tot gevolg heeft en de val van de Berlijnse muur. De vakbond Solidarność met aanvoerder Lech Walesa leidde die acties. De vakbond kreeg de steun van de arbeiders, de intellectuelen en zelfs van de paus. En dus ook de steun van de Rooms-Katholieke Kerk. Die paus was Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus. Hij was toen, in 1980, nog maar 2 jaar paus. Lech Walesa kreeg later de Nobelprijs voor de Vrede en hij was ook 5 jaar president van Polen. Op 14 augustus 1956 sterft de Duitse dichter en schrijver Bertolt Brecht aan een hartaanval, vandaag dus 70 jaar geleden. Zijn werk was sterk politiek geëngageerd. Van hem zijn de gevleugelde woorden: wie A zegt, hoeft geen B te zeggen, want hij kan ook toegeven dat A fout was. Bertolt Brecht werd 58. Zowat 50 miljoen inwoners van het noordoosten van de Verenigde Staten en Canada zitten zonder stroom op 14 augustus 2003. Het was de ergste stroomuitval in de geschiedenis van Noord-Amerika. Door deze power blackout raakten miljoenen mensen geblokkeerd in metro's, in liften, in het verkeer omdat verkeerslichten uitvielen. Honderden vliegtuigen konden niet meer opstijgen en kerncentrales werden stilgelegd. De oorzaak lag bij een elektriciteitsbedrijf in de stad East Lake aan de Grote Meren in de staat Ohio. In 1996 worden Julie Lejeune en Melissa Rousseau gevonden in de tuin van Dutroux in Sars-la-Bouisière, maandag precies 30 jaar geleden. Je hoort het maandag in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. Gewoon.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioost

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het is vandaag officieel de warmste 14e augustus sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd een recordtemperatuur van 32,2 graden gemeten, waarmee het vorige record uit 2022 sneuvelt. Het wordt vanmiddag lokaal nog warmer, daarmee zitten we nu ook officieel in de derde hittegolf van deze zomer. Het moet daarvoor minstens 5 dagen op rij 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden of meer. In Brussel zijn een honderdtal mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. De hulpdiensten hebben een veiligheidsperimeter ingesteld om alles te controleren. Groot succes voor de estafetteploegen op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgische mannen als vrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Een enorme opluchting was de reactie van atleet Daniel Segers. Minder goed nieuws was er op de 1500 meter bij de mannen. Daar staan geen Belgen in de finale. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen stranden allemaal in de reeks omdat ze niet snel genoeg waren. Zonnig en snikheet met maxima tot 38 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, blijft warm met maxima rond 31 graden. Al stijgt vanaf de namiddag de kans op een lokale bui. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij een aangename 25 graden.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Regionale informatie.
2: En de mooiste muziek.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio
1: Oost-West. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5787 naar 5411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. Telecomoperator Digi heeft in België de kaap van 100.000 klanten overschreden. Het bedrijf startte eind 2024 met goedkope mobiele abonnementen en breidt nu ook zijn aanbod naar vast internet uit. Digi wil de concurrentie op de Belgische telecommarkt verder aanscherpen. Het bedrijf is een samenwerking van Citymesh uit Oostkamp en de Roemeense groep Digi. Het zwembad Drogenbrood in Beernem sluit volgende week tijdelijk de deuren voor onderhoudswerken. Het zwembad zal dus gesloten zijn van 17 tot en met 23 augustus. Zwemmers kunnen er die week dus niet terecht. Daarna gaat het zwembad opnieuw open volgens de normale openingsuren. De uitbater van restaurant Preus in Brugge zoekt een overnemer. Hij wil meer tijd maken voor zijn gezin. Het restaurant is intussen een gevestigde naam in Brugge en kreeg recent nog een score van 12,5 in de Gomio. De zaakvoerder benadrukt dat het gaat om een persoonlijke keuze. De meisjes scouts van Lichtervelde bestaan 65 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend waarop verschillende generaties scouts welkom zijn. De vereniging wil zo oud-leden, huidige leden en sympathisanten samenbrengen. Het feestweekend staat gepland op 25 en 26 september in en rond het scoutslokaal De Graal. Bondscoach Mike Thibault heeft hoge ambities met de Belgian Cats. De Amerikaanse coach, die eerder Olympisch goud won met Team USA, wil met België meestrijden voor de prijzen. De Cats behoren al jaren tot de Europese en mondiale top. Thibault tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 28. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag zonnig en snikheet bij 38 graden in het binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken. Warm bij 30 graden, al stijgt vanaf de namiddag de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij aangename maxima tot 25 graden.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Mijn naam is Danny Verinden, welkom in de Teletijdmachine. In de Noord-Italiaanse havenstad Genua stort in 2018 een deel van de hangbrug Ponte Morandi in. Het verkeer valt 50 meter naar beneden, er zijn minstens 43 doden. De Ponte Morandi, of ook wel de Polcevera-viaduct genoemd, was een tuilbrug met meerdere pijlers die elk een stuk van de brug vasthielden. Het was een van die pijlers die brak. De brug was een onderdeel van de tolweg E25. Tol betaal je voor het onderhoud van de weg en de bruggen langs die weg. Bijna dag op dag 2 jaar later, op 3 augustus 2020, werd op dezelfde plek van de oude brug een nieuwe brug in gebruik genomen, de Ponte San Giorgio. In 1920 vindt in Antwerpen de opening van de Olympische Spelen plaats. Het waren de Spelen met de eerste Olympische vlag met de 5 bekende ringen. Koning Albert I droeg bij de officiële opening het uniform waarmee hij het Belgisch leger aanvoerde in de Eerste Wereldoorlog, die dan nog maar 2 jaar voorbij was. 29 landen namen deel aan de Zomerspelen in Antwerpen. Duitsland en Oostenrijk waren niet uitgenodigd. Rusland bleef weg wegens een burgeroorlog. De Spelen werden gesponsord door Reders en Diamantairs. Toch was het organiserend comité na de Spelen failliet. De tickets waren te duur voor het grote publiek. In 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat was een kwart eeuw na de wet op het wegverkeer. Eerder bestond al een wet op dronkenschap, maar niet als bestuurder. De aanvulling op de wet van het wegverkeer, vandaag in 1924, verbiedt ook het besturen van het voertuig in dronken toestand. Een verplichte alcoholtest was voor nog eens bijna een kwart eeuw later, in 1967, naar aanleiding van een dronken chauffeur die een klas met schoolkinderen doodreed in Walfrichem. 45 jaar geleden, in 1980, begint op de Poolse scheepswerf Gdansk een staking die 9 jaar later in de Oostbloklanden de val van het communisme tot gevolg heeft en de val van de Berlijnse muur. De vakbond Solidarność met aanvoerder Lech Walesa leidde die acties. De vakbond kreeg de steun van de arbeiders, de intellectuelen en zelfs van de paus. En dus ook de steun van de Rooms-Katholieke Kerk. Die paus was Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus. Hij was toen, in 1980, nog maar 2 jaar paus. Lech Walesa kreeg later de Nobelprijs voor de Vrede en hij was ook 5 jaar president van Polen. Op 14 augustus 1956 sterft de Duitse dichter en schrijver Bertolt Brecht aan een hartaanval, vandaag dus 70 jaar geleden. Zijn werk was sterk politiek geëngageerd. Van hem zijn de gevleugelde woorden: wie A zegt, hoeft geen B te zeggen, want hij kan ook toegeven dat A fout was. Bertolt Brecht werd 58. Zowat 50 miljoen inwoners van het noordoosten van de Verenigde Staten en Canada zitten zonder stroom op 14 augustus 2003. Het was de ergste stroomuitval in de geschiedenis van Noord-Amerika. Door deze power blackout raakten miljoenen mensen geblokkeerd in metro's, in liften, in het verkeer omdat verkeerslichten uitvielen. Honderden vliegtuigen konden niet meer opstijgen en kerncentrales werden stilgelegd. De oorzaak lag bij een elektriciteitsbedrijf in de stad East Lake, aan de Grote Meren in de staat Ohio. In 1996 worden Julie Lejeune en Melissa Rousseau gevonden in de tuin van Dutroux in Sars-la-Buisère, maandag precies 30 jaar geleden. Je hoort het maandag in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

0: zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: Zomerse muziek?
1: Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.
4: Ain't no

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Ferrère, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet geraakt met salmonella nadat ze in de rivier de Oerte hadden gezwommen. Het gaat om kinderen tussen 10 en 13 die daar op kamp waren. Ze werden met klachten zoals diarree en misselijkheid naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar intussen weer buiten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag, waardoor er te veel bacteriën in het water zitten. Het jeugdkamp is vervroegd stopgezet. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Het pand was net ontruimd vanwege een zwaar gaslek toen de ontploffing plaatsvond. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. In totaal werden een 100-tal mensen geëvacueerd en er is een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw, maar dat is dus niet helemaal zeker. De federale overheidsdienst Economie heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 klachten gekregen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns en verwarmingstechnici. Het gaat dan over woekerprijzen en slechte uitvoering van de werken, vaak bij dringende herstellingen. De FOD geeft enkele tips op hun website die je in het achterhoofd kan houden bij het zoeken naar een hersteldienst. Het is vaak opletten met die internetdiensten die je snel even kan bellen om iets op te lossen. Vanmiddag zonnig en snikheet bij 38 graden in binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken. Warm bij 30 graden, al stijgt vanaf de namiddag de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij aangename maxima tot 25 graden.
2: No, I'm not a writer.
3: Okay.
4: This is the moment for those who...
0: Radio
5: Oost-West. Dit is Radio Oost-West.
0: Je maakt een goede keuze.
6: Dit is Weekendstart.
7: Harry.
8: Weekendstart.
6: Weekendstart met Harry.

O jee, o jee, o jee. Blij van terug te zijn. Goeiedag en welkom bij Weekendstarts op je vrijdag. Inmiddels de 14e augustus met aflevering 416. Ik had ze liever wat vroeger gemaakt, maar daar zijn een paar oneffigheden op de weg aanbeland. Die had ik niet verwacht gehad. En daarover straks meer. In elk geval, welkom bij Radio Oost-West. Nou ja, zeg eerlijk, gewoonweg jouw radio.

Tja, had ik maar een bus gehad die mij met een aantal genodigden op die bus hielp bij het oplossen van mijn problemen. Want ik had dik een maand heftige problemen met een computer die gecrashed was. En dan heb je nog een tweede pc waar ook software op staat, maar die blijkt dan niet allemaal te werken zoals het hoort. En dan, ja, dan is er geen Harry op vrijdag. Jammer, hè? Maar goed, dat is voorlopig allemaal opgelost. We hopen dat het zo blijft. En we zijn er weer op vrijdag. Ook op deze vrijdag, de 14e augustus. Heel wat manifestaties zijn reeds achter de rug hier bij Radio Oost-West. Maar je kan nog altijd een en ander gaan doen in de nabije toekomst.

0: Gewoon gezellig.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op

0: maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint. Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Weekendstart
0: met Harry.

0: Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: De dame die is helemaal terug. Wees eerlijk, Chaka Khan was ook al een eindje geleden. Met deze Snoop Dogg deed ze deze collab. Het werd vorige week uitgebracht. En het ding heette Boogie is in my soul. En die ziel van Harry, nou ja, die was wel heel eventjes ver te zoeken. Want ja, als je gewoon bent van radio te doen en dan opeens buiten alle verwachtingen, buiten je eigen macht, gebeurt er iets dat je denkt van, oh jee, dat kan toch niet, dat het niet werkt. Dan, nou ja, is dat eventjes afzien, hè. Zenuwen heb ik gehad. Ongelooflijk. Ik heb er zelfs een tand op kapot gebeten. Die is allemaal hersteld. Dus we hopen dat ook dit programma nu lekker weer doorloopt op vrijdag. Vanaf deze 14e augustus. De telling van het aantal programma's, die wordt gewoon verder gezet. We eindigden eind juni met programma 415. Dus is deze week logischerwijze programma 416.

Voor de mensen die dachten dat Harry er vandoor was richting Jamaica, naar zijn zogenaamde broer Vernon. Nou ja, dat was dus net niet zo, hè. Heeft niet veel geschild, eerlijk gezegd. Maar goed, het was hier warm genoeg in België. En daar kan Harry al zo moeilijk tegen die hitte, dus dat was eventjes afzien. Maar goed, het nuttige aan het aangename paren. Wat presentatie en wat muziek. Van onder meer deze Delight. The groove is in the heart.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Weekend start met Harry.

Een opname die elk jaar wel terugkeert in de diverse lijsten op het einde van het jaar. Hè? Toto met Hold the Line. En dat was een opname die kwam uit 1978. Het jaar waar het allemaal begon voor Harry. Met zijn eerste radioproject. En sindsdien zijn we nooit gestopt. Maar ja, een kleine dikke maand hier. Nou, dat was niet voorzien. Dit is muziek uit La Douce France. France Gall.

Dat was helemaal live uit 1980. France Gall met Il Jouet du Piano Debout. Ja, dat is een beetje Elton John achterna, denk ik, hè. Er was in die ruime rustperiode van Harry onder meer nog eens een hele mooie film over het leven van Elton John. Misschien heb je die ook gezien. En als je die gezien hebt, dan hoop ik dat u...

Bert, ja, ja. Ze is ook genomineerd voor de Zomergiet van 2026 met een ander nummer. Want eerlijk gezegd, door de perikelen die Harry doormaakte de voorbije maand, loop ik wat achter wat nieuwe muziek betreft. Maar goed, Bert, die was ooit geboren, ja, zoals iedereen, in de omgeving van Knesselare bij Alter. Nu woont ze in Gent. Dus het is iemand uit de uitzendregio van Radio Zest. Misschien moeten ze dat meisje eens naar de studio halen. Kan altijd gezellig worden.

0: Let op! Hier komt...
1: Weekendstart.
2: Weekendstart.
1: Met Harry.
3: Een muzikale zegen.

0: nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijke Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 s'avonds opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balieu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij 30 graden. Vanaf de namiddag kans op buien. Zondag en maandag droog bij maxima rond 25 graden.
3: Wij doen het voor jou. Radio Oost-West.
4: Dit is Weekendstart.
3: Harry.
5: Weekendstart.
4: Weekendstart met Harry.
6: Radio Oost-West.
7: What time is it? Now here's the way I play the one-man band.

Het was een reusachtige hit, zowel op de radio toen als in de regionale discotheken. Toen die tijd, Evelyn Thomas met High Energy. Welkom in deel 2 van Weekend Start op deze vrijdag de 14e augustus. Aflevering 416 en inderdaad, u hoort goed. Harry is helemaal terug met Weekend Start op vrijdag.

Oh, mooi is dat, 1964. Mary Wells en My Guy. Je hoorde hem hier bij Radio Oostwest via Weekendstart op je vrijdag tussen 5 en 7 uur. De Black Eyed Peas herinnert zich iedereen nog. En er was ook een zangeres die Fergie heette. En die bracht in 2007 deze prima plaat uit. Big Girls, Don't Cry.

0: om gezellig te gaan snuisteren.
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be. Weekendstart
6: met Harry.

Refrain Lenny. Komt uit een album Love Me Not, Love Is Blind. Ja, liefde kan soms blind zijn, maar goed. Als men dan eventjes naar een brillenwinkel gaat en een goed exemplaar aanschaft, dan is jouw probleem misschien zo opgelost. Nou ja, proberen kan altijd geen kwaad, hè? Speciaal voor de fans van dit programma. Zijn jou niet vergeten, hoor. Nee, nee. Dit is Barry White. Met Honey Please, Can't You See?

enige helderheid in het leven binnenbrengen. Het kan helpen natuurlijk, Barry White met Honey Please Can't You See. En ja, plots zag je woensdagavond heel eventjes niets, want het was een zonsverduistering. Nou ja, voor dikke 90%. Een volledige zonsverduistering hadden we meegemaakt in 1999 in ons land. En dat weet ik nog zeer goed, want toen had ik mijn zaak in Limburg in Herkjesstad, het Oldenhof. En daar stonden wij toen met de klanten buiten op het terras met zo'n speciaal eclipsbrilletje die verdeeld werd door de brouwerij. En dat was bijzonder om mee te maken. De ganse wereld die viel stil, letterlijk stil. Alle vogels begonnen te zwijgen. Er was geen gefladder meer. Alle eenden in de vijver die gingen op de kant gaan zitten om te rusten. En de mensen die stonden dan te kijken naar een zon die er niet meer was. Mooie belevenis als je ze meemaakte. Ik heb ze meegemaakt toen ook in 1999. Maar toen was het een volledige zonsverduistering.

0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: Weekend start met Harry.

voor de liefhebbers, hè. Rare Earth en I Want to Celebrate. En daarnet voor hoorde je een zeer oude plaat. Voor één keer niet de Star Sisters, maar de originele Andrew Sisters. Met Boogie Woogie, Buggle Boy. En die opname die kwam zowaar uit 1941. Dan wrijf je eventjes door in het haar en denk je van, oh jee, dat is oud. Nou ja, goed. Zeg, goeiedag en welkom bij Weekendstart, aflevering 416 via Radio Oost-West.

salsa. Om u een beetje in de sfeer te brengen, mocht u vanavond beslissen van hey, we doen eens een barbecue met de buren. Modern Romance, en dat was Everybody Salsa.

is ook een van die kandidaten voor de zomerhit 2026. Stan van Samang. Ik vind het een heerlijke plaat met deze hot shot. Nou, ik hoop dat u de heroplevering van Weekendstart ook leuk gevonden hebt. Heeft u dat gedaan, laat het ons gerust eventjes weten via info@radioostwest.be. Want Weekendstart is terug na helse problemen met de computer die er vandoor ging. Nou ja, vandoor ging. Die had er gewoon geen zin meer in, een complete crash. Dan moet je een nieuwe PC opzetten. Daar software aan toevoegen en zo. En nou ja, dat vraagt gewoon zijn tijd. Hè? Het was vandaag vrijdag 14 augustus, aflevering 416. En ik zeg u bedankt om te luisteren. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor het komende weekend en de komende week.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Na de twee zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel is er nog altijd één persoon vermist. De hulpdiensten zijn een grote reddingsoperatie gestart. De ontploffingen gebeurden na werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt. Drie anderen raakten gewond. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. In de Hoge Venen is al meer dan 80 hectare natuur verwoest door een grote natuurbrand. Volgens de Waalse overheidsdiensten is het vuur nog niet onder controle en blijft het zich uitbreiden. De hulpdiensten zijn massaal te plaatsen, maar de oorzaak is onduidelijk. De autoriteiten hebben alle wandelingen in het getroffen gebied natuurlijk met onmiddellijke ingang verboden. In Maasmechelen is een 75-jarige man aangehouden op verdenking van moord op zijn 69-jarige vrouw. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun woning. De man werd toen verhoord, maar weer vrijgelaten. Na de resultaten van het toxicologisch onderzoek is hij nu nog opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Experten raden ten stelligste af om momenteel te gaan zwemmen in Belgische rivieren of meren. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil overal extreem laag en dat geeft risico op gevaarlijke bacteriën. Eerder raakten al 7 kinderen op kamp besmet met salmonella na een duik in de Oerte. Door de hittegolf voelt de lucht vandaag extreem droog aan. De luchtvochtigheid is bijzonder laag en dat brengt extra risico's met zich mee. Het is dus niet goed om te sporten op dit moment. In de sport zelf is Justin Verboven net naast het podium gestrand in de Grand Prix Special op het WK Ruitersport in Aken. Samen met zijn paard Zonic Plus haalde hij een knappe score van 79%, goed voor de 5e plaats. Het goud ging naar Groot-Brittannië. Onze andere landgenote Larissa Paulus eindigde als 20e. Vanavond nog lang warm, zeer warm. Het koelt af tot 21 graden. Morgen starten we zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokaal regen en onweer. Zondag en maandag rustiger weer en grotendeels droog bij een aangename 25 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Zomer.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Mijn naam is Danny Verinden, welkom in de Teletijdmachine. In de Noord-Italiaanse havenstad Genua stort in 2018 een deel van de hangbrug Ponte Morandi in. Het verkeer valt 50 meter naar beneden. Er zijn minstens 43 doden. De Ponte Morandi, of ook wel de Polcevera-viaduct genoemd, was een tuilbrug met meerdere pijlers die elk een stuk van de brug vasthielden. Het was een van die pijlers die brak. De brug was een onderdeel van de tolweg E25. Tol betaal je voor het onderhoud van de weg en de bruggen langs die weg. Bijna dag op dag 2 jaar later, op 3 augustus 2020, werd op dezelfde plek van de oude brug een nieuwe brug in gebruik genomen, de Ponte San Giorgio. In 1920 vindt in Antwerpen de opening van de Olympische Spelen plaats. Het waren de Spelen met de eerste Olympische vlag met de 5 bekende ringen. Koning Albert I droeg bij de officiële opening het uniform waarmee hij het Belgisch leger aanvoerde in de Eerste Wereldoorlog, die dan nog maar 2 jaar voorbij was. 29 landen namen deel aan de Zomerspelen in Antwerpen. Duitsland en Oostenrijk waren niet uitgenodigd. Rusland bleef weg wegens een burgeroorlog. De Spelen werden gesponsord door reders en diamantairs. Toch was het organiserend comité na de Spelen failliet. De tickets waren te duur voor het grote publiek. In 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat was een kwart eeuw na de wet op het wegverkeer. Eerder bestond al een wet op dronkenschap, maar niet als bestuurder. De aanvulling op de wet van het wegverkeer, vandaag in 1924, verbiedt ook het besturen van het voertuig in dronken toestand. Een verplichte alcoholtest was voor nog eens bijna een kwart eeuw later, in 1967, naar aanleiding van een dronken chauffeur die een klas met schoolkinderen doodreed in Walfrichem. 45 jaar geleden, in 1980, begint op de Poolse scheepswerf Gdansk een staking die 9 jaar later in de Oostbloklanden de val van het communisme tot gevolg heeft en de val van de Berlijnse muur. De vakbond Solidarność met aanvoerder Lech Walesa leidde die acties. De vakbond kreeg de steun van de arbeiders, de intellectuelen en zelfs van de paus. En dus ook de steun van de Rooms-Katholieke Kerk. Die paus was Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus. Hij was toen, in 1980, nog maar 2 jaar paus. Lech Walesa kreeg later de Nobelprijs voor de Vrede en hij was ook 5 jaar president van Polen. Op 14 augustus 1956 sterft de Duitse dichter en schrijver Bertolt Brecht aan een hartaanval, vandaag dus 70 jaar geleden. Zijn werk was sterk politiek geëngageerd. Van hem zijn de gevleugelde woorden: wie A zegt, hoeft geen B te zeggen, want hij kan ook toegeven dat A fout was. Bertolt Brecht werd 58. Zowat 50 miljoen inwoners van het noordoosten van de Verenigde Staten en Canada zitten zonder stroom op 14 augustus 2003. Het was de ergste stroomuitval in de geschiedenis van Noord-Amerika. Door deze power blackout raakten miljoenen mensen geblokkeerd in metro's, in liften, in het verkeer omdat verkeerslichten uitvielen. Honderden vliegtuigen konden niet meer opstijgen en kerncentrales werden stilgelegd. De oorzaak lag bij een elektriciteitsbedrijf in de stad East Lake aan de Grote Meren in de staat Ohio. In 1996 worden Julie Lejeune en Melissa Rousseau gevonden in de tuin van Dutroux in Sars-la-Bouisière, maandag precies 30 jaar geleden. Je hoort het maandag in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5787 naar 5411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. Telecomoperator Digi heeft in België de kaap van 100.000 klanten overschreden. Het bedrijf startte eind 2024 met goedkope mobiele abonnementen en breidt nu ook zijn aanbod naar vast internet uit. Digi wil de concurrentie op de Belgische telecommarkt verder aanscherpen. Het bedrijf is een samenwerking van Citymesh uit Oostkamp en de Roemeense groep Digi. Het zwembad Drogenbrood in Beernem sluit volgende week tijdelijk de deuren voor onderhoudswerken. Het zwembad zal dus gesloten zijn van 17 tot en met 23 augustus. Zwemmers kunnen er die week dus niet terecht. Daarna gaat het zwembad opnieuw open volgens de normale openingsuren. De uitbater van restaurant Preus in Brugge zoekt een overnemer. Hij wil meer tijd maken voor zijn gezin. Het restaurant is intussen een gevestigde naam in Brugge en kreeg recent nog een score van 12,5 in de Gomio. De zaakvoerder benadrukt dat het gaat om een persoonlijke keuze. De meisjes scouts van Lichtervelde bestaan 65 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend waarop verschillende generaties scouts welkom zijn. De vereniging wil zo oud-leden, huidige leden en sympathisanten samenbrengen. Het feestweekend staat gepland op 25 en 26 september in en rond het scoutslokaal De Graal. Bondscoach Mike Thibault heeft hoge ambities met de Belgian Cats. De Amerikaanse coach, die eerder Olympisch goud won met Team USA, wil met België meestrijden voor de prijzen. De Cats behoren al jaren tot de Europese en mondiale top. Thibault tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 28. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af tot 21 graden. Morgen starten we opnieuw zonnig en warm met 31 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag rustiger weer en blijft het grotendeels droog. De temperaturen zitten dan rond 25 graden.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloos-Vijven het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: De zonnigste muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Triest nieuws uit Brussel. Bij twee zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie is een brandweerman om het leven gekomen. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De ontploffingen gebeurden nadat bij werkzaamheden een gasleiding werd geraakt. Op het EK zwemmen in Parijs blijft Roos van Otterdijk indruk maken. Ze heeft haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag met succes verlengd. Onze 21-jarige landgenote had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakt zo de tweede medaille van het EK. Intussen heeft Van Otterdijk zich ook geplaatst voor de finale van de 200 meter wisselslag. Ze klokte de achtste tijd. Minder succes was er voor Lucas Hanvaux. De achtste en laatste werd hij in de finale van de 200 meter vrije slag. Florine Gaspard werd laatste in haar reeks en mist zo de finale van de 50 meter vrije slag. Nog sportnieuws. De Ronde van Portugal is opgeschrikt door een drama. De amper 19-jarige Britse wielrenner Finlay Turling is om het leven gekomen bij een zwaar ongeval. Volgens verschillende media werd de tiener frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wielerwedstrijd zelf. Turling is trouwens de jongere broer van voormalig Europees kampioen tijdrijden Joshua Turling. Radio Het blijft vanavond en vannacht nog lang warm. Het koelt af tot 21 graden, maar dat is pas tegen de ochtend, rond 6 uur morgen vroeg. Daarna starten we zonnig en warm met maxima tot 1 à 32 graden in het binnenland, maar in de namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag rustiger en grotendeels droog weer. De temperatuur zit dan bij een aangename zomerse 25 graden.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.nl.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5787 naar 5411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. Telecomoperator Digi heeft in België de K van 100.000 klanten overschreden. Het bedrijf startte eind 2024 met goedkope mobiele abonnementen en breidt nu ook zijn aanbod naar vast internet uit. Digi wil de concurrentie op de Belgische telecommarkt verder aanscherpen. Het bedrijf is een samenwerking van Citymesh uit Oostkamp en de Roemeense groep Digi. Het zwembad Drogenbrood in Beernem sluit volgende week tijdelijk de deuren voor onderhoudswerken. Het zwembad zal dus gesloten zijn van 17 tot en met 23 augustus. Zwemmers kunnen er die week dus niet terecht. Daarna gaat het zwembad opnieuw open volgens de normale openingsuren. De uitbater van restaurant Preus in Brugge zoekt een overnemer. Hij wil meer tijd maken voor zijn gezin. Het restaurant is intussen een gevestigde naam in Brugge en kreeg recent nog een score van 12,5 in de Gomio. De zaakvoerder benadrukt dat het gaat om een persoonlijke keuze. De meisjes scouts van Lichtervelde bestaan 65 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend waarop verschillende generaties scouts welkom zijn. De vereniging wil zo oud-leden, huidige leden en sympathisanten samenbrengen. Het feestweekend staat gepland op 25 en 26 september in en rond het scoutslokaal De Graal. Bondscoach Mike Thibault heeft hoge ambities met de Belgian Cats. De Amerikaanse coach, die eerder Olympisch goud won met Team USA, wil met België meestrijden voor de prijzen. De Cats behoren al jaren tot de Europese en mondiale top. Thibault tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 28. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het blijft vanavond en vannacht nog lang warm. Het koelt af tot 21 graden, maar dat is pas tegen de ochtend, rond 6 uur morgen vroeg. Daarna starten we zonnig en warm met maxima tot 1 à 32 graden in het binnenland, maar in de namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag rustiger en grotendeels droog weer. De temperatuur zit dan bij een aangename zomerse 25 graden.
0: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Mijn naam is Danny Verlinden, welkom in de Teletijdmachine. In de Noord-Italiaanse havenstad Genua stort in 2018 een deel van de hangbrug Ponte Morandi in. Het verkeer valt 50 meter naar beneden. Er zijn minstens 43 doden. De Ponte Morandi, of ook wel de Polcevera viaduct genoemd, was een tuilbrug met meerdere pijlers die elk een stuk van de brug vasthielden. Het was een van die pijlers die brak. De brug was een onderdeel van de tolweg E25. Tol betaal je voor het onderhoud van de weg en de bruggen langs die weg. Bijna dag op dag 2 jaar later, op 3 augustus 2020, werd op dezelfde plek van de oude brug een nieuwe brug in gebruik genomen, de Ponte San Giorgio. In 1920 vindt in Antwerpen de opening van de Olympische Spelen plaats. Het waren de Spelen met de eerste Olympische vlag met de 5 bekende ringen. Koning Albert I droeg bij de officiële opening het uniform waarmee hij het Belgisch leger aanvoerde in de Eerste Wereldoorlog, die dan nog maar 2 jaar voorbij was. 29 landen namen deel aan de Zomerspelen in Antwerpen. Duitsland en Oostenrijk waren niet uitgenodigd. Rusland bleef weg wegens een burgeroorlog. De Spelen werden gesponsord door Reders en Diamantairs. Toch was het organiserend comité na de Spelen failliet. De tickets waren te duur voor het grote publiek. In 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat was een kwart eeuw na de wet op het wegverkeer. Eerder bestond al een wet op dronkenschap, maar niet als bestuurder. De aanvulling op de wet van het wegverkeer, vandaag in 1924, verbiedt ook het besturen van het voertuig in dronken toestand. Een verplichte alcoholtest was voor nog eens bijna een kwart eeuw later, in 1967, naar aanleiding van een dronken chauffeur die een klas met schoolkinderen doodreed in Walfrichem. 45 jaar geleden, in 1980, begint op de Poolse scheepswerf Gdansk een staking die 9 jaar later in de Oostbloklanden de val van het communisme tot gevolg heeft en de val van de Berlijnse muur. De vakbond Solidarność met aanvoerder Lech Walesa leidde die acties. De vakbond kreeg de steun van de arbeiders, de intellectuelen en zelfs van de paus. En dus ook de steun van de Rooms-Katholieke Kerk. Die paus was Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus. Hij was toen, in 1980, nog maar 2 jaar paus. Lech Walesa kreeg later de Nobelprijs voor de Vrede en hij was ook 5 jaar president van Polen. Op 14 augustus 1956 sterft de Duitse dichter en schrijver Bertolt Brecht aan een hartaanval, vandaag dus 70 jaar geleden. Zijn werk was sterk politiek geëngageerd. Van hem zijn de gevleugelde woorden: wie A zegt, hoeft geen B te zeggen, want hij kan ook toegeven dat A fout was. Bertolt Brecht werd 58. Zowat 50 miljoen inwoners van het noordoosten van de Verenigde Staten en Canada zitten zonder stroom op 14 augustus 2003. Het was de ergste stroomuitval in de geschiedenis van Noord-Amerika. Door deze power blackout raakten miljoenen mensen geblokkeerd in metro's, in liften, in het verkeer omdat verkeerslichten uitvielen, honderden vliegtuigen konden niet meer opstijgen en kerncentrales werden stilgelegd. De oorzaak lag bij een elektriciteitsbedrijf in de stad Eastlake aan de Grote Meren in de staat Ohio. In 1996 worden Julie Lejeune en Melissa Rousseau gevonden in de tuin van Dutroux in Sars-la-Bouisière, maandag precies 30 jaar geleden. Je hoort het maandag in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Nieuws. Triest nieuws uit Brussel. Bij twee zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie is een brandweerman om het leven gekomen. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De ontploffingen gebeurden nadat bij werkzaamheden een gasleiding werd geraakt. Op het EK zwemmen in Parijs blijft Roos van Otterdijk indruk maken. Ze heeft haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag met succes verlengd. Onze 21-jarige landgenote had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakt zo de tweede medaille van het EK. Intussen heeft Van Otterdijk zich ook geplaatst voor de finale van de 200 meter wisselslag. Ze klokte de achtste tijd. Minder succes was er voor Lucas Hanvaux. De achtste en laatste werd hij in de finale van de 200 meter vrije slag. Florine Gaspard werd laatste in haar reeks en mist zo de finale van de 50 meter vrije slag. Nog sportnieuws. De Ronde van Portugal is opgeschrikt door een drama. De amper 19-jarige Britse wielrenner Finlay Turling is om het leven gekomen bij een zwaar ongeval. Volgens verschillende media werd de tiener frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wielerwedstrijd zelf. Turling is trouwens de jongere broer van voormalig Europees kampioen tijdrijden Joshua Turling. Het blijft vanavond en vannacht nog lang warm. Het koelt af tot 21 graden, maar dat is pas tegen de ochtend, rond 6 uur morgen vroeg. Daarna starten we zonnig en warm met maxima tot 1 à 32 graden in het binnenland, maar in de namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag rustiger en grotendeels droog weer. De temperatuur zit dan bij een aangename zomerse 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijk Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 s'avonds opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balieu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weer dan, we starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Oldwest.
1: Nieuws. In Bornem zijn gisteravond ruim 13.000 wandelaars vertrokken voor de 57e editie van de Dodentocht. Ze hebben allemaal tot 9 uur de tijd om 100 kilometer te overbruggen. 9 uur vanavond wel te verstaan. Omdat het een loodzware en uitzonderlijk warme editie wordt, heeft de organisatie extra bevoorrading en medische posten voorzien. Want ja, de extra maatregelen die zijn wel nodig natuurlijk met deze hitte. De situatie in de Hoge Venen wordt steeds kritieker. De grote natuurbrand breidt uit door de hitte, door de wind en de extreme droogte. Het gaat dan ook razendsnel, met zo'n 5 tot 10 kilometer per uur. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en er is al 100 hectare natuur in de as gelegd. De politie is massaal aanwezig en de brandweer vraagt versterking van aangrenzende zones. De 41-jarige man die vorig weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer beslist. Het koppel kwam zaterdag terug van een festival toen het drama gebeurde. De man was onder invloed van alcohol. Hij ontkent dat hij zijn partner opzettelijk heeft aangereden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden, dat loopt nog volop. Een tweede Belgische vrouw is in verdenking gesteld voor haar rol bij een verijdelde aanslag tegen het Franse hoofdkantoor van de Bank of America in Parijs, meldt het Franse antiterreurparket. De vrouw is overgeleverd door de Belgische autoriteiten. Eind juli werd een andere Belgische vrouw van 24 al in verdenking gesteld voor haar rol in dit hele plannetje. Radio Het weer dan, we starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.
0: De nacht van Oost-West. Radio Oldwest. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijk Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit opleiding.